mij stond. Ze had een mini, mini, mini, mini rokje aan en witte laarsjes aan haar voeten. Ze had de zonnebril van Cora op haar neusje staan en een gezicht vol zomersproeten. In haar haartjes waren staartjes met een stukje elastiek en haar ogen hingen ringen, niet in goud maar in plastic.

0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 3:00.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: Het is altijd weer een feest.
1: Yeah! Fiesta Radio.
2: Marie! Marie, doe de deur eens even open!
3: Van waar komt jij, jong? Het is 5:00 in de morgen!

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 5 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 6 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Het is de nationale feestdag vandaag. Dat werd gisteravond traditioneel op gang getrapt met het Bal Nationaal in de Marolle in Brussel. De 23e editie intussen. Vandaag starten de feestelijkheden om 10 uur in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal met het Te Deum. Deze namiddag is er het defilé op het Paleizenplein. En doorheen de dag zijn er optredens en activiteiten in het Warandepark. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft meteen gebeld met de Amerikaanse president Trump. Dat postte Trump op zijn sociale media. De twee hadden het onder meer over hun bondgenootschap en hoe ze de straat van Hormuz willen vrijmaken. Trump noemde het een goed gesprek. Burnham volgde gisteren Keir Starmer op, die opstapte. Voor de 10e nacht op rij hebben Iran en de VS elkaar bestookt met aanvallen. Iran heeft een Amerikaanse luchtmachtbasis beschoten, dat zegt het leger. Ook in de straat van Hormuz werd een schip geraakt. De VS heeft het dan weer gemunt op onder meer Iraanse legerposten en lanceerinstallaties voor raketten en drones. En sport. In Italië heeft Bart Swings zich opnieuw tot Europees kampioen geskielerd. Hij kwam als eerste over de finish in de puntenkoers op 5 kilometer. Het is voor Swings zijn 16e Europese titel. Bij de jeugd pakte Leander de Rooijen het zilver. We krijgen een zonnige start met tegen de namiddag meer wolken. In het centrum van het land wordt het zo'n 24 graden. Morgen start bewolkt met kans op wat regen. Ook op donderdag blijft het bewolkt met een graad of 24. Vanaf vrijdag meer zon en weer wat warmer.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Suzanne. Het is alweer 6:07. Maar misschien geniet ook jij van de vakantie en kan je dus toch nog even blijven liggen. Sowieso welkom, te bed of niet te bed.
1: Frits van Pen.
2: Ochtendwemstering.
0: Het is dinsdag 21 juli 2026 met de maan op zijn eerste kwartier. De zon laat ons op onze nationale feestdag dromen tot 21:44 van een siesta. En met een lach, want een gezicht is pas echt een gezicht als er een glimlach op staat.

0: Jij bent veel te mooi is een opname van Danny Cardo uit 1972.
1: Muziekhistorie.
0: Het is een bewerking van Du bist viel zu schön um alleine nach Hause zu gehen. Daarmee scoorde Graham Bonney ook in de Lage Landen, eerder in datzelfde jaar, 1972.
2: Interessant om te weten!
0: Zondag om 14 uur vertrekt aan het station van Testelt een themawandeling van circa 4 kilometer door de gemeente. Onder leiding van een gids gaat de aandacht naar merkwaardige gebouwen en landschappen. Wie nog niet is ingeschreven, neemt contact op met de Gidsenbond van Scherpenheuvel-Zichem. Want het aantal deelnemers is beperkt tot 25.

kroegje. Misschien moeten ze je daar nu enige tijd missen, omdat je op vakantie bent. In Knokke-Heist worden de strandbezoekers met aandrang gevraagd om de stranddouches enkel te gebruiken voor een korte spoelbeurt na een duik in zee. Dus zonder zeep en of shampoo. Door de diensten zien er ook op toe dat één ieder zijn afval meeneemt en dat ze geen luide muziek maken op het strand.

0: Laat maar waaien. Als we tegen draad zijn, dan vatten we de koe bij de horens. Het spreekwoord van de dag. Dat doe je ook best om je evenement te zien opgenomen worden in de weekend- en weekkalender.
1: Interessant om te weten.
0: Zaterdag om 15 uur brengt Wim van den Broek op de Bijaard van Aarschot een gratis concert onder het motto Van volksmuziek tot pop. En zaterdag om 18 uur wordt er gevoetbald. Desport B neemt het thuis op tegen Exel.

0: Een beetje van dit. En dus ook een beetje van dat. Voornamelijk Nederlandstalige plaatjes. Soms alleen zo'n Duitse slager of een instrumentaaltje. En dat staat ook op het menu van ons tweede uur ochtenddemstring. We gaan nu naar het nieuws met Franka. De impresario danken we alvast voor bewezen diensten.
1: Omdat ik wel wat stem heb en ook dansen.

0: 103.9 voor Diesten, Scherpenheuvel, Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 7 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Het is de nationale feestdag vandaag. En dat werd gisteravond traditioneel op gang getrapt met het Bal Nationaal in de Marolle in Brussel. De 23e editie intussen. 19.000 bezoekers kwamen er mee vieren. Dat is een record. Onder meer voor deze vrouw.
4: The one and only Belle Perez!
5: Come on, Brussel!
6: Wij zijn heel blij dat Bellen er is. We zijn heel blij dat wij er zijn. We hebben een supermooi land. We hebben alles. We hebben zee. We hebben bijna bergen.
7: Goeie bier. Mooie mannen. Dus daarom moeten we fier zijn.
6: En ook mooie vrouwen. Niet vergeten.
3: Vandaag starten de feestelijkheden dan om 10 uur in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal in Brussel met het Te Deum. Deze namiddag is er het défilé op het Paleizenplein en doorheen de dag zijn er optredens en activiteiten in het Warandepark. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft gebeld met de Amerikaanse president Trump. Dat postte Trump op zijn sociale media. De twee hadden het onder meer over hun bondgenootschap en hoe ze de straat van Hormuz willen vrijmaken. Trump noemde het een goed gesprek. Burnham volgde gisteren Keir Starmer op, die opstapte. Voor de 10e nacht op rij hebben Iran en de VS elkaar bestookt met aanvallen. Iran heeft een Amerikaanse luchtmachtbasis beschoten, dat zegt het leger. Ook in de straat van Hormuz werd een schip geraakt. De VS heeft het dan weer gemunt op onder meer Iraanse legerposten en lanceerinstallaties voor raketten en drones. In Madrid in Spanje is gisteravond de wereldtitel gevierd. Meer dan 1 miljoen mensen kwamen daar op straat. Spanje versloeg Argentinië met 1-0 en werd zo voor de 2e keer in hun geschiedenis wereldkampioen. De spelers reden onder meer met een bus door de hoofdstad en werden 1 voor 1 in de bloemetjes gezet op een groot podium. En die WK-finale van zondag krijgt nog een staartje. De Internationale Voetbalbond FIFA heeft een onderzoek geopend naar het gedrag van de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes. Na het laatste fluitsignaal greep die een Spaanse verdediger bij de keel. Een andere Spaanse speler werd op de grond geduwd. Ook tijdens de halve finale tegen Engeland waren er spanningen. Argentijnse spelers vierden toen met een spandoek waarop stond "De Falklandeilanden zijn van ons." Een verwijzing naar een oorlog met de Britten. En zo'n politieke statements zijn verboden. En in Italië heeft Bart Swings zich opnieuw tot Europees kampioen geskielerd. Hij kwam als eerste over de finish in de puntenkoers op 5 kilometer. Het is voor Swings zijn 16e Europese titel. Bij de jeugd pakte Leander de Rooie het zilver. We krijgen een zonnige start met tegen de namiddag meer wolken. In het centrum van het land wordt het zo'n 24 graden. Morgen start bewolkt met kans op wat regen. Ook op donderdag blijft het bewolkt bij een graad op 24. Vanaf vrijdag meer zon en weer wat warmer.
0: Op 103.9 voor Diesten, Scherpenheuvel, Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
8: De vrolijke radio.

0: Slater en de Marsupilami. Toen ik begon als radiopresentator, bij Palermo was dat, moest veel manueel gebeuren. En dan ontpopte ik mij geregeld tot Frits Vlater. Nu loopt alles veelal geautomatiseerd. Oef. Welkom om 7:07, dubbele tijdmelding.
1: Frits van Perk!
2: Ochtenddiensten.
0: Het is dinsdag 21 juli 2026. Op onze nationale feestdag staat de maan op zijn eerste kwartier. De zon zorgt hopelijk voor zomer alom tot 21 uur 44.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

0: One Night Stand is een hit van Johan Vugelers uit 2018.
1: Muziekhistorie.
0: Deze Nederlandse accordeonist en zanger is ook in Vlaanderen een gevestigde waarde. Onder andere op schlagerfestivals.
2: Interessant om te weten.
0: Straks tussen 11 en 18 uur gaat aan Huize Hageland in Tieltwinge Summer Sweetness gepaard met een oldtimer meeting, een vintage markt, kinderanimatie, foodtrucks en live optredens. En dat alles bij gratis inkom. En tot en met 26 september wordt vanuit het Hof in Langdorp een fotowandelzoektocht van 5,5 kilometer georganiseerd. Met daarin fotoopdrachten en vragen. De deelname is gratis, maar de formulieren zijn af te halen in het Hof.

0: Vogeltjesdans. Het kan wel eens raar kwetteren. Vandaag vieren we onze nationale feestdag. En laat net nu het enfant terrible van de Van Saxen-Coburgs zijn naamfeest vieren. Laurent. Het is elk jaar weer uitkijken naar de outfit van prinses Delphine. Vandaag draagt ze een jurk die ontworpen is door de 31-jarige modeontwerper Bart de Koning. Ook een naam dus, die past bij de gelegenheid.
1: Weersouvenir.
0: Op 21 juli 2008 werd het net geen 16 graden. Maar in 1976 werd het amper 14,6. Opmerkelijk, omdat we toen een bijzonder warme zomer hebben doorgemaakt.

0: Aan het strand van Oostende. Ben je niet zo'n zonnebader, dan is dit mogelijk iets voor jou. We doelen op het bijwonen van het défilé in Brussel. Dat is sowieso weggelegd voor 50 vrijwilligers en dan nog op de eretribune. Ze worden geëerd omdat ze zich belangloos inzetten voor de gemeenschap. 10 van hen zijn trouwens uitgenodigd voor een audiëntie bij de koning.
1: Frits van

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: weet niet hoe. Of misschien heb je het gewoon misbegrepen. Katten wassen elkaar niet altijd uit genegenheid, maar soms ook om een soortgenoot te irriteren. Als die dat dan aanvoelt, hoepelt die op.
1: Interessant om te weten.
0: Zondag vanaf 9 uur 's morgens organiseren de landelijke gilden van Groot Aarschot, Begijnendijk en Werchter de Aarschotse buitenband. Je neemt de start voor 32 of 75 kilometer. Onder andere aan de school in Wolfsdonk en aan de Kortakker in Rillaar. Kinderen geboren in 2013 of later nemen gratis deel. En morgen wordt er ook al gevoetbald. Om 20 uur neemt Halen het thuis op tegen FC.

0: Omdat die zo mooi is. Je bedoelt elk plaatje dat je te horen krijgt op Radio Fiesta.
1: Waar komt het vandaan? Wat heeft het te betekenen?
2: Fiesta!
1: Spreekwoord van de dag.
0: De koe bij de horens vatten. Je pakt een lastige zaak met beslistheid aan. Dat doen ook Chris en Belga voor D'Actua, regionaal en wereldwijd. Hun voorbeeld wordt dan gevolgd door Michel. En wij blijven nu niet achter bij het afscheid nemen. Tot slot van deze ochtend, Deemstring, wensen we je nog een zinvolle 21ste juli toe. Zonder Drash Nationaal, maar met dit nummer wel van Frank Smekens. Heel graag tot morgen.
3: Mijn liefde.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 8 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: Ook deze zomervakantie kan je in de bibliotheek in Diest weer meedoen met de superleuke zoektochten van Vlieg, zoals elk jaar. Kinderen van 3 tot 12 verkennen de bib in het thema Zie je wat ik zie. Je kan daar opdrachten oplossen en de verborgen schatkist vinden. Elk kind gaat dan ook naar huis met een leuke prijs. Doe je bovendien ook mee met de zoektochten van de Visit Diest en Stadsmuseum de Hofstad, dan maak je kans op extra prijzen. Inschrijven is niet nodig, je kan gewoon op schattenjacht komen tijdens de openingsuren van de bibliotheek in Diest. Leuk voor bijvoorbeeld een regenachtige dag. Sommige boeken zijn gemaakt om meteen de norm te zetten. Valleien vertellen is zo'n boek. De valleien van de Demer, de Geten en de Deilen hebben een diepgewortelde geschiedenis met een unieke landschapsopbouw. Het boek vertelt op een indrukwekkende wijze hoe drie valleien zich gedurende duizenden jaren hebben aangepast en tegelijkertijd door die aanpassingen de geschiedenis hebben veranderd. Er zit 20 jaar valleionderzoek in vervat. Een schat aan kennis en inspiratie die kan helpen om vraagstukken en uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden. Valleien vertellen is samengesteld door professor Gert Verstraeten. Het boek telt 384 pagina's. Het is met hardcover uitgegeven door de boekenmaker. De winkelprijs bedraagt €49,95.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Het is de nationale feestdag vandaag. En dat werd gisteravond traditioneel op gang getrapt met het Bal Nationaal in de Marolle in Brussel. De 23e editie intussen. 19.000 bezoekers kwamen er mee vieren. Dat is een record. Onder meer voor deze vrouw.
5: The one and only Belle Perez!
6: Come on, Brussel!
7: Wij zijn heel blij dat Belle er is. We zijn heel blij dat wij hier zijn. We hebben een supermooi land. We hebben alles. We hebben zee. We hebben bijna bergen.
8: Goeie bier. Mooie mannen, dus daarom moeten we fier zijn.
7: En ook mooie vrouwen, niet vergeten.
4: Vandaag starten de feestelijkheden dan om 10 uur in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal in Brussel met het Te Deum. Deze namiddag is er het défilé op het Paleizenplein. En doorheen de dag zijn er optredens en activiteiten in het Warandepark. Het vuurwerk in het Jubelpark in Brussel mag vanavond trouwens doorgaan, ondanks de droogte, dat meldt de brandweer. De afgelopen weken was daar twijfel over, omdat er in heel Vlaanderen code oranje geldt. Op het dancefestival Tomorrowland afgelopen weekend werd vuurwerk bijvoorbeeld verboden. We starten vandaag aan week 3 in de Tour. Met op het programma een stevige tijdrit van 16 kilometer. Benieuwd of we ook daar kunnen rekenen op onze Belgische trots Remco Evenepoel. Die vertrekt als voorlaatste, als tweede in het klassement. Hij volgt intussen op 5 minuten van de Sloveense leider Tadej Pogacar.
9: Mijn mindset is om die tweede plek proberen vast te houden. En voor mij is morgen een heel belangrijke. En dan ga ik proberen 2 dagen zo economisch mogelijk door te komen. Om dan vrijdag en zaterdag op mijn best te zijn weer. Om de tweede plek te verdedigen. Maar ga niet meteen beginnen zweven en dromen van toerwinst.
4: De eerste renner rolt om 1 uur van het podium. Evenepoel vertrekt rond 5:15. In Madrid in Spanje is gisteravond de wereldtitel gevierd. Meer dan 1 miljoen mensen kwamen daar op straat. Spanje versloeg Argentinië met 1-0 en werd zo voor de 2e keer in hun geschiedenis wereldkampioen. De spelers reden onder meer met een bus door de hoofdstad en werden 1 voor 1 in de bloemetjes gezet op een groot podium. En die WK-finale van zondag krijgt nog een staartje. De Internationale Voetbalbond FIFA heeft een onderzoek geopend naar het gedrag van de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes. Na het laatste fluitsignaal greep die een Spaanse verdediger bij de keel. Een andere Spaanse speler werd op de grond geduwd. Ook tijdens de halve finale tegen Engeland waren er spanningen. Argentijnse spelers vierden toen met een spandoek waarop stond de Falklandeilanden zijn van ons. Een verwijzing naar een oorlog met de Britten. En zo'n politieke statements zijn verboden. We krijgen een zonnige start met tegen de namiddag meer wolken. In het centrum van het land wordt het zo'n 24 graden. Morgen start bewolkt met kans op wat regen. Ook op donderdag blijft het bewolkt bij een graad of 24. Vanaf vrijdag meer zon en weer wat warmer.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

De grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb, omdat de cabine van een truck meer dan 25 jaar lang mijn huis is geweest. Voor mij zou het vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Ja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. De kleine knul was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst sneeuw zag. Hij kon nog maar een paar woordjes brabbelen. En zijn vaste begroeting was dan ook altijd: giddy up go, papa, giddy up go. Daarom gaf ik mijn truck die naam, giddy up go. Een slecht leven was het niet, ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Het was een jaar of zes daarna, toen ik op een dag thuis kwam en ik niemand aantrof. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken en ik wist niet waarheen. Niemand wist het. Vanaf die dag was ik alleen met mijn oude, trouwe giddy up go. In de loop van de tijd had ik in de vele koffietentjes langs de weg veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn kar, omdat ze wel wisten hoe ik eraan gekomen was. Ik had ze over mijn kleine knul verteld en wat zijn reactie was toen hij voor het eerst mijn truck zag. Giddy up go. Verleden week denderde ik weer over de weg toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck. Een dikke walm uit zijn uitlaat blazend. Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel en de tranen sprongen in mijn ogen. Want achter op die mooie kar stond geschilderd: giddy up go. Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgende cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik de mijne erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat. Hoe kom jij aan die naam giddy up go op je wagen, vroeg ik hem. Ja, zei hij, mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam altijd riep als hij wegreed. Mijn moeder is overleden en mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik zei hem dat hij maar eens mee naar buiten moest gaan, omdat ik iets had dat hij beslist moest zien. We liepen naar mijn oude truck. Ik veegde er wat vuil af, zodat de naam goed zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend: giddy up go? Wat we toen allemaal te bepraat hadden, jongens, nog toe. Vanaf die dag crossen we samen over de wegen. En die knul die manoeuvreert met dat gevaarte zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen. Als onze wagens in het duister voortrazen, hebben de lichten op de weg een machtige glans voor ons. We zien de letters op onze wagens, waar we de betekenis zo goed van kennen. Giddy up, go.

0: Giddy Up Go, Gerard de Vries uit 1976 op deze dinsdagochtend. De Belgische politica, ik dacht destijds voor Open VLD, Marleen van der Poorten is jarig. Zij wordt vandaag 72 jaar.
1: I

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
0: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

Goed idee misschien voor vanavond. Een dans van de Faro. Naar aanleiding van de nationale feestdag op deze 21ste K3 van een jaar of 6 geleden.

Straks vanaf 11 uur tot 18 uur vanavond gaat dan Huize Hageland in Tiel 2 Summer Sweetness door. Er is ook een all-time in the meeting, een vintage markt, kinderanimatie, foodtrucks en live optredens. De inkom is helemaal gratis.

0: radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 66 84. En laat je horen op Fiesta Radio.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: Yeah! Je zingt ze

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 9 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: Limburg.net heeft een brief gestuurd naar 5700 gezinnen die de voorbije 3 jaar meer dan 300 kilogram grof vuil naar het containerpark hebben gebracht. De afvalintercommunalen willen aansporen om beter te sorteren. Uit cijfers blijkt dat de Limburger jaarlijks gemiddeld ruim 36 kilo grof vuil naar het containerpark brengt. Dat is dubbel zoveel dan de gemiddelde Vlaming. Nu ja, de gemiddelde Limburger, we zeggen er toch voor de veiligheid even bij dat ook de stad Diest verzorgd wordt door Limburg.net. Of er daar aparte cijfers zijn, is niet geweten. Het merendeel van de jongeren die in de provincie Vlaams-Brabant afstuderen vindt snel een eerste job. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de VDAB. Van de bijna 11.500 jongeren die vorig jaar de school verlieten, is een jaar later nog maar 6,1% werkzoekend, en dat is het laagste cijfer van alle Vlaamse provincies. In de regio Leuven ligt dat percentage nog lager op 5,1%. Volgens de VDAB blijven een diploma, een specialisatiejaar of duaal leren de beste troeven om vlotjes aan het werk te kunnen.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Het donorschandaal breidt uit. Ook bij eiceldonoren blijkt er geen rekening gehouden met het maximale aantal donaties. Dat schrijft VRT. Het is bij wet bepaald dat een donor maximaal aan 6 gezinnen mag doneren. In mei vorig jaar ging de bal aan het rollen. Het sperma van een Deense donor met een kankerverwekkend gen werd te veel gebruikt. Hij heeft over heel Europa bijna 200 kinderen verwekt. Ook bij ons bleek van 93 donoren het sperma te vaak gebruikt te zijn. België boven vandaag, want we vieren de nationale feestdag. Met over een klein uur de koning en zijn gezin die arriveren aan de Sint-Michiels en de Sint-Goedele-kathedraal voor het Te Deum. Dat is een misviering. Deze namiddag is er dan het burgerlijk en militair defilé. Dat is om 4 uur. We starten vandaag aan week 3 in de Tour. Met op het programma een stevige tijdrit van 26 kilometer. Benieuwd of we ook daar kunnen rekenen op onze Belgische trots Remco Evenepoel. Die vertrekt als voorlaatste, als tweede in het klassement. Hij volgt intussen op 5 minuten van de Sloveense leider Tadej Pogacar.
5: Mijn mindset is om die tweede plek proberen vast te houden. Voor mij is morgen een heel belangrijke. En dan ga ik proberen 2 dagen zo economisch mogelijk door te komen. Om dan vrijdag en zaterdag op mijn best te zijn weer. Om de tweede plek te verdedigen. Maar ik ga niet meteen beginnen zweven en dromen van toerwinst.
4: De eerste renner rolt om 1 uur van het podium. Evenepoel vertrekt rond 4:15. In Madrid in Spanje is gisteravond de wereldtitel gevierd. Meer dan 1 miljoen mensen kwamen daar op straat. Spanje versloeg Argentinië met 1-0 en werd zo voor de 2e keer in hun geschiedenis wereldkampioen. De spelers reden onder meer met een bus door de hoofdstad en werden 1 voor 1 in de bloemetjes gezet op een groot podium. En die WK-finale van zondag krijgt nog een staartje. De Internationale Voetbalbond FIFA heeft een onderzoek geopend naar het gedrag van de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes. Na het laatste fluitsignaal greep die een Spaanse verdediger bij de keel. Een andere Spaanse speler werd op de grond geduwd. Ook tijdens de halve finale tegen Engeland waren er spanningen. Argentijnse spelers vierden toen met een spandoek waarop stond: de Falklandeilanden zijn van ons. Een verwijzing naar een oorlog met de Britten. En zo'n politieke statements zijn verboden. We krijgen een zonnige start met tegen de namiddag meer wolken. In het centrum van het land wordt het zo'n 24 graden. Morgen start bewolkt met kans op wat regen. Ook op donderdag blijft het bewolkt bij een graad of 24. Vanaf vrijdag meer zon en weer wat warmer.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

Terugblik naar de jaren 90 met Jan Smit. Ik zing dit lied voor jou alleen. Morgenavond om 20 uur wordt er gevoetbald tussen SC Aarschot en Betekom.

0: Wacht eens, wat is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
2: Voor

0: de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecue-gerief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons

Tonki Tonki Pianissi Nico Haak voorafgehander Wil Tura speel Bouzouki. Tot en met morgen, woensdag 22 juli, zijn er bij de Gidsenbond van Scherpenheuvel-Zichem kaarten te verkrijgen voor de themawandeling in Testelt op 26 juli. Het aantal deelnemers is wel beperkt tot 25. De kans is groot dat je er dus naast valt.

0: leven.
1: De zomer van je leven, Luc Steno. Overmorgen donderdag om 14 uur wordt er in het Orleaanshof in Aarschot een zomerbingo georganiseerd.

0: omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
5: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
5: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of...

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee. Voor kleur in je interieur.
2: Het is altijd weer een feest.

Frans Bauer. Heel lekker ding hier bij Fiesta Radio. Ik wens je op deze dinsdag nog een hele fijne nationale feestdag natuurlijk. En graag tot morgenochtend.

0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 10 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Het donorschandaal breidt uit. Ook bij eiceldonoren blijkt er geen rekening gehouden met het maximale aantal donaties. Dat bevestigt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen, het FAGG. Het zou om 2 gevallen gaan, zegt Michel Lambrechts van Ik zit met een ei. Dat is een VZW die werkt rond eiceldonatie.
4: Dit is sowieso het tipje van de ijsberg. Als er meer dan 17 jaar lang geen register bestaat dat de beweging van die donaties bijhoudt, dan is het logisch dat dit het tipje van de ijsberg is. In dit geval gaat het om 2 intern geworven eiceldonoren, dus binnen dezelfde kliniek.
3: In mei vorig jaar bleek dat er in ons land het sperma van 93 donoren te vaak gebruikt was. Het Verenigd Koninkrijk schrapt de BTW op elektriciteit vanaf oktober. Dat heeft de nieuwe premier Andy Burnham aangekondigd. Op die manier hoopt hij dat de Britse gezinnen meer geld overhouden en dat we hen opnieuw hoop kunnen geven, zei hij. De maatregel zou elk gezin ongeveer €53 per jaar moeten opleveren. De broers Andrew en Tristan Tate willen niet uitgeleverd worden aan het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt hun advocaat. De influencers werden dit weekend opgepakt in Miami in de VS. Ze worden onder meer verdacht van verkrachting, seksuele uitbuiting en mensenhandel. Het gaat in totaal om net geen 60 aanklachten. De 2 ontkennen alle beschuldigingen. Op socials zijn ze enorm populair. Naar eigen zeggen prediken ze traditionele mannelijkheid. In de praktijk gaat het om vrouwenhaat. We krijgen een zonnige start met tegen de namiddag meer wolken. In het centrum van het land wordt het zo'n 24 graden. Morgen start bewolkt met kans op wat regen. Ook op donderdag blijft het bewolkt bij een graad of 24. Vanaf vrijdag meer zon en weer wat warmer.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Belachelijk.
1: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres, de Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten, Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak, erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen, jacobsverwarming.be, 016 502 270.

0: alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

Je bent jong en je zoekt avontuur. Je bent mooi en verkoopt je heel duur. Maar kind,

Je bent jong, wilt vooruit met geweld. Je bent mooi en je droomt steeds van geld. Maar kind, je weet...

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 11 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Een dodelijk ongeval in Jabbeke in West-Vlaanderen. Een man van 67 in een elektrische rolstoel werd er aangereden door een auto. Dat bevestigt het parket. Griet de Prest.
4: De bestuurder van de personenwagen is een 27-jarige man. Hij heeft een positieve ademtest afgelegd. Intussen werd de man door de politie gearresteerd en zal in de loop van de dag worden verhoord. Zijn rijbewijs is ook voor 14 dagen ingetrokken.
3: Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Er is sprake van al zeker 2 gevallen van misbruik bij eiceldonatie. Dat bevestigt het FAGG, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen. Wettelijk mag er per donor maar aan 6 gezinnen gedoneerd worden. Je hoort Michel Lamprechts van Ik zit met een ei. Dat is een VZW die werkt rond eiceldonatie.
5: Dit is sowieso het tipje van de ijsberg. Als er meer dan 14 jaar lang geen register bestaat dat de beweging van die donaties bijhoudt, dan is het logisch dat dit het tipje van de ijsberg is. In dit geval gaat het om 2 intern geworven eiceldonoren, dus binnen dezelfde kliniek.
3: Ook bij spermadonaties werd die limiet overschreden. Vorig jaar raakte bekend dat een spermadonor in ons land meer dan 50 kinderen verwekt heeft. Atletiek dan. Alexander Doom kan niet deelnemen aan het EK omdat hij een hamstringblessure heeft. Doom is titelhouder op de 400 meter. Het EK vindt plaats midden augustus in Birmingham, maar zijn blessure gooit dus rood in het eten. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken en maxima tot 24 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui. Ook donderdag vooral wolken en 24 graden. Vrijdag opnieuw warmer en meer zon.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
6: De vrolijke radio.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je twee plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.

0: Willem, dan ga je dat al geleerd?
1: Op de technische bijverschool, man.
0: Mijn broer, dat is een prima vent.
1: Dank u.
0: Die van de zweep het klappen kent. Een goede vakman tot en met. En plichtsgetrouw tot in zijn bed. Daar ligt hij starend naar het behang.
1: Met bloemetjes.
0: Met naast zijn hoofd zijn waterpomptang. En 's morgens dan begint het weer. En dan

0: zingt ze allemaal mee. Fiesta Radio.
1: Hallo, met Monique.
2: Hey Monique, mag ik mami even spreken?
1: Nee papi, dat gaat nu niet. Want ze staat in de keuken en ze maakt voor ons tweetjes het eten klaar.

是欧洲。

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee, voor kleur in je.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 12 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Een dodelijk ongeval in Jabbeke in West-Vlaanderen. Een man van 67 in een elektrische rolstoel werd er aangereden door een auto. Hij overleed ter plaatse. Dat bevestigt het parket. Griet de Prest.
4: De bestuurder van de personenwagen is een 27-jarige man. Hij heeft een positieve ademtest afgelegd. Intussen werd de man door de politie gearresteerd en zal in de loop van de dag worden verhoord. Zijn rijbewijs is ook voor 14 dagen ingetrokken.
3: Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In Gent is de politie op zoek naar het wapen dat gebruikt werd bij de steekpartij gisteren. Dat schrijft HLN. Er wordt onder meer op het water gezocht met sonarboten. Bij de steekpartij gisterochtend raakte een jongen van 19 zwaar gewond. Drie daders konden wegvluchten. Zij worden nog gezocht. In de Sint-Michiels en Sint-Goedele-kathedraal in Brussel is het jaarlijkse Te Deum gehouden. Dat is een misviering en traditioneel de start van onze nationale feestdag. Koning Filip en zijn gezin waren daarbij. Ze nemen ook altijd wat tijd om de toeschouwers te begroeten.
5: De koningin zag er weer fantastisch uit. Hé? En de koning ziet er ook heel goed uit in zijn nieuw kostuum van de landmacht. Hé? Die doen dat heel goed. Hé?
6: Bijna een jaarlijkse traditie om naar hier te komen op 21 juli. Maar dit jaar willen we eigenlijk graag eens even de koninklijke familie echt in levende lijven zien. En dat is gelukt, want we waren eigenlijk net op tijd hier en we stonden eigenlijk heel dichtbij. Dus ja, het is al heel goed gestart voor ons eigenlijk.
3: Straks om 4 uur is er ook nog het militair en burgerlijk defilé. Ook daar is de koninklijke familie bij aanwezig. Remco Evenepoel is vannacht gecontroleerd op doping. Dat laat zijn ploegleider weten. Eerder kregen gele truidrager Tadej Pogacar en de Deen Jonas Vingegaard 's nachts al bezoek van een controleur. Wielerjournalist Maxime Goethals.
7: Niet op zo'n ontiegelijk nachtelijk uur zoals Vingegaard en Pogacar een paar dagen geleden. Maar het zou gisterenavond gebeurd zijn toen de renners net in bed zaten. Maar zij waren niet de enige ploeg. Het is niet dat Evenepoel eruit gepikt is, want ook de andere ploegen die in dat hotel lagen, bijvoorbeeld de ploeg van Tom Pidcock, ook zij hebben een controle ondergaan.
3: Vandaag staat trouwens een tijdrit van 26 kilometer op het programma. De eerste renner begint er over een klein uurtje aan. Evenepoel rond 5:15. Atletiek dan. Alexander Doom kan niet deelnemen aan het EK omdat hij een hamstringblessure heeft. Doom is titelhouder op de 400 meter. Het EK vindt plaats midden augustus in Birmingham, maar zijn blessure gooit dus roet in het eten. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken en maxima tot 24 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui. Ook donderdag vooral wolken en 24 graden. Vrijdag opnieuw warmer en meer zon.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Dat was Candy met Kon ik maar even. En dat op deze vandaag toch beetje speciale dinsdagmiddag. Het is de Nationale Feestdag, 21 juli. En wij zitten weer klaar hier bij Fiesta Radio met een nieuwe middag.
1: De middag
2: met Jan de Groot.
0: Fijn dat u erbij bent. Als je aan tafel zit, smakelijk eten allemaal. En dit komt van het feestduo. En hou van het leven.
3: Dans.

Als marktkramer ben ik geboren, als marktkramer blijf ik bestaan. Maar als marktkramer is hij ook van ons heen gegaan. Spijtig genoeg ook alweer ruim 10 jaar geleden ondertussen. Eddie Wally, plaatje uit 1969. En nu gaan we een beetje roddelen, zoals dat heet. Ik ga dat niet doen, maar het gebeurt wel allemaal in het volgende liedje. Het gaat over vurige tongen. Dit is Philip Robrecht.

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Caravan of motorhome... En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

Wat zie ik, dat was vader Abraham. Vandaag gaat aan Huize Hageland in Tiltwingen Summer Sweetness door. Dat is al begonnen om 11 uur. Het gaat allemaal gepaard met een oldtimer meeting, een vintage markt, kinderanimatie, foodtrucks en live optredens. De inkom is er helemaal gratis. Je kan er nog terecht tot 6 uur vanavond. Hey.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou?

0: Soms ligt het geluk veel dichterbij dan dat we aanvankelijk hadden gedacht, maar sommigen gaan het ver zoeken, zelfs achter de horizon. Dat was tenminste de inhoud van dit liedje. Waarom zoek je het geluk? Dat was Robert Pater. En nu Erik Vlaanders.
1: Sally belt, het is na middernacht. Ze zegt, had je dit ooit verwacht?

0: omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Wacht eens, wat is dat ding?
4: Instappen.
3: Frameloze deuren en dat scherm.
4: Gordel om.
3: Hoeveel pk heeft dit ding?
4: Genoeg.
3: En waar kan ik er een vinden?
4: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
5: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
6: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
7: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
8: Solar Assistance to the rescue!
9: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
7: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
9: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: Ja, het kan zo zijn voordelen hebben als iemand je echt zo goed kent. Van de andere kant kan je ook niks meer wegsteken. Hè? Jouw ogen hebben geen geheimen meer voor mij. Dat was Carola.
1: Jan de Groot, de middag.
0: En dit is de Lucky Band.

Origineel was het al een hit in 1984 voor Black Lace. En dan 30 jaar later werd deze Vlaamse versie gemaakt daarvan. Dat was Salim Segers en Aga Doe Doe Doe. En daarmee is het al bijna 1 uur. We zijn nagenoeg halfweg deze middag. Zometeen het nieuws na deze plaat van The Strangers.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 1 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Feest in Brussel voor onze nationale feestdag. In de Sint-Michiels en Sint-Goedele-kathedraal in Brussel is het jaarlijkse Te Deum gehouden. Dat is een misviering en traditioneel de start van deze dag. Koning Filip en zijn gezin waren daarbij. Ze nemen ook altijd wat tijd om de toeschouwers te begroeten.
4: De koningin zag er weer fantastisch uit. Hé? En de koning ziet er ook heel goed uit. In zijn nieuw kostuum van de landmacht. Hé? Die doen dat heel goed. Hé?
5: Bijna een jaarlijkse traditie om naar hier te komen op 21 juli. Maar dit jaar willen we eigenlijk graag eens even de koninklijke familie echt in levende lijven zien. En dat is gelukt, want we waren eigenlijk net op tijd hier en we stonden eigenlijk heel dichtbij. Dus ja, het is al heel goed gestart voor ons eigenlijk.
3: Straks om 4 uur is er ook nog het militair en burgerlijk defilé. Ook daar is de koninklijke familie bij aanwezig. In Gent is de politie op zoek naar het wapen dat gebruikt werd bij de steekpartij gisteren. Dat schrijft HLN. Er wordt onder meer op het water gezocht met sonarboten. Bij de steekpartij gisterochtend raakte een jongen van 19 zwaar gewond. 3 daders konden wegvluchten. Zij worden nog gezocht. De brand in de buurt van Madrid in Spanje is een van de meest complexe ooit, dat zeggen de autoriteiten. Door de droge ondergrond verspreidt het vuur zich razendsnel. 29.000 hectare natuur is al verwoest. Zeker 1.200 mensen werden geëvacueerd. Naast 600 mensen van de brandweer is ook het leger ingeschakeld en ook 29 blusvliegtuigen. Broers Andrew en Tristan Tate willen niet uitgeleverd worden aan het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt hun advocaat. De influencers werden dit weekend opgepakt in Miami in de VS. Ze worden onder meer verdacht van verkrachting, seksuele uitbuiting en mensenhandel. Het gaat in totaal om net geen 60 aanklachten. De twee ontkennen alle beschuldigingen. Op socials zijn ze enorm populair. Naar eigen zeggen prediken ze traditionele mannelijkheid. In de praktijk gaat het om vrouwenhaat. En Remco Evenepoel is vannacht met zijn ploegmaten gecontroleerd op doping. Dat laat zijn ploegleider weten. Eerder kregen gele truidrager Tadej Pogacar en de Deen Jonas Vingegaard 's nachts al bezoek van een controleur. Wielerjournalist Maxime Goethals.
6: Niet op zo'n ontiegelijk nachtelijk uur zoals Vingegaard en Pogacar een paar dagen geleden. Maar het zou gisterenavond gebeurd zijn toen de renners net in bed zaten. Maar zij waren niet de enige ploeg. Het is niet dat Evenepoel eruit gepikt is, want ook de andere ploegen die in dat hotel lagen, bijvoorbeeld de ploeg van Tom Pidcock, ook zij hebben een controle ondergaan.
3: Vandaag staat trouwens een tijdrit van 26 kilometer op het programma. De eerste renner begint er rond deze tijd aan, Evenepoel rond 5:15. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken, maxima tot 24 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui. Ook donderdag vooral wolken en 24 graden. Vrijdag opnieuw warmer en meer zon.
0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
7: De vrolijke radio.

0: Een nummer uit 1972, dat was Ronnie Tober en met een roos in je blonde haren. En voilà, daarmee zijn we alweer vertrokken voor het tweede gedeelte van de middag hier bij Fiesta. Welkom allemaal.
1: De middag met Jan de Groot.
0: En dit is Sammy Baker, zijn versie van dat oude bekende liedje Gina.
2: Gina, Gina, wat doet die deunen toch eens open?

Mooie woorden van Willy Sommers. En ik hou van jou zoals je bent. En dan nu weer even de grens over. Nederlandse zanger, die we allemaal kennen, Gerard Joling. Single van een jaar of 3 geleden. Ik zie

Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Voor

de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.

U had hem waarschijnlijk herkend, hè? Dat was Christophe. Hij maakte in 1997 zijn derde album, dat heette In Volle Vlucht. En daarop stond ook dit nummer wat toen op single uitkwam. Dat was Kopje Onder. En dit zijn De Mankers.

0: En Mickey Mouse met Teddy Bear.
1: Het is 21 juli vandaag, nationale feestdag. Ja, in de straten komen er ook nog wel andere dingen voorbij dan dit. Dat was de poppenstoet van Louis Neefs. Hij maakte dit nummer in 1968. En nu instrumentaal werk van de Tornado's.

0: Brabantse nachten zijn lang en hij kan het weten. Dat was Arie Ribbens. In Waanrode is er op 2 augustus een smulfietseling. Dat wordt een dagje fietsen over 55 kilometer... en daarbij inbegrepen een hapje, een middagmaal en een dessert. Inschrijven daarvoor kan tot en met nu zaterdag bij Brigitte Klaaskens.
1: Nee.

radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.

0: gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de

Dat was Highway. En voor Sonja doe ik alles. En Connie van den Bos die kwam daar straks zingen van... We doen geen klap vandaag. Weet je wat we doen? Ja, hier in Vlaanderen is het Nationale Feestdag. Heel veel mensen hebben dan ook een extra vrije dag. Misschien ook wat extra luisteraars hier voor ons bij Fiesta Radio. Welkom allemaal.

Rudy Meins en ik wil niet dat jij mijn tranen ziet. Ja, je hebt toch niks te verbergen, het mag allemaal hoor. Was een plaatje van een goede 30 jaar geleden. Het is bijna 2 uur, voilà, onze middagaflevering zit er alweer op. Zometeen veel meer vrolijke muziek, die gaat dan non-stop tot 4 uur. En dan is er Willem de Groot met de avondspits. Blijf er dus zeker bij. Wij zeggen heel graag tot morgen en we ronden af met Lisa Delbo.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 2:00.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: Ook deze zomervakantie kan je in de bibliotheek in Diest weer meedoen met de superleuke zoektochten van Vlieg, zoals elk jaar. Kinderen van 3 tot 12 verkennen de bib in het thema Zie je wat ik zie. Je kan daar opdrachten oplossen en de verborgen schatkist vinden. Elk kind gaat dan ook naar huis met een leuke prijs. Doe je bovendien ook mee met de zoektochten van de Visit Diest en Stadsmuseum de Hofstad, dan maak je kans op extra prijzen. Inschrijven is niet nodig, je kan gewoon op schattenjacht komen tijdens de openingsuren van de bibliotheek in Diest. Leuk voor bijvoorbeeld een regenachtige dag. Sommige boeken zijn gemaakt om meteen de norm te zetten. Valleien vertellen is zo'n boek. De valleien van de Demer, de Geten en de Deilen hebben een diepgewortelde geschiedenis met een unieke landschapsopbouw. Het boek vertelt op een indrukwekkende wijze hoe drie valleien zich gedurende duizenden jaren hebben aangepast en tegelijkertijd door die aanpassingen de geschiedenis hebben veranderd. Er zit 20 jaar valleionderzoek in vervat. Een schat aan kennis en inspiratie die kan helpen om vraagstukken en uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden. Valleien vertellen is samengesteld door professor Gert Verstraeten. Het boek telt 384 pagina's. Het is met hardcover uitgegeven door de boekenmaker. De winkelprijs bedraagt €49,95.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Om 4:00 deze namiddag trekt het defilé door Brussel, ter ere van onze nationale feestdag. Militairen en organisaties paraderen dan in kolonnen voor onze koninklijke familie en de leden van de regering. Journaliste Eva Peters weet meer.
5: Er zijn een aantal nieuwigheden. Zo zullen voor het eerst de gloednieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen van het Belgische leger hier overvliegen. En bij de civiele bescherming ligt dan weer de focus op de grote overstromingen die er nu al 5 jaar geleden waren in Wallonië. En zij zullen hier onder andere met reddingsboten door de straten van Brussel rijden.
4: Vanavond trekt de koning dan met zijn gezin naar de Marolle voor Resto Nacional. Het is de eerste keer dat ze dat doen. Samen met zo'n 2000 andere Brusselaars gaan ze daar mosselen met friet eten. Een Russisch oorlogsschip heeft schietoefeningen gehouden op minder dan 100 kilometer voor de Britse kust. Dat meldt het Britse leger. Het schip werd in de gaten gehouden door de Britten. De Russen hadden laten weten dat Britse schepen voldoende afstand moesten houden. De oefening duurde een half uur. De brand in de buurt van Madrid in Spanje is een van de meest complexe ooit, dat zeggen de autoriteiten. Door de droge ondergrond verspreidt het vuur zich razendsnel. 29.000 hectare natuur is al verwoest. Zeker 1.200 mensen werden geëvacueerd. Naast 600 mensen van de brandweer is ook het leger ingeschakeld en ook 29 blusvliegtuigen. Droog met afwisselend zon en wolken en maxima tot 24 graden. Morgen een graadje minder met wolken en kans op een bui. Donderdag overwegend wolken en opnieuw 24 graden. En vanaf vrijdag opnieuw warmer en meer zon.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertsestraat nummer 8. V&D, denk met
1: u mee. Jacobsverwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

0: Veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman.
0: Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.
5: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europasse cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
7: Het is altijd

0: op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 3:00.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: Limburg.net heeft een brief gestuurd naar 5700 gezinnen die de voorbije 3 jaar meer dan 300 kilogram grof vuil naar het containerpark hebben gebracht. De afvalintercommunalen willen aansporen om beter te sorteren. Uit cijfers blijkt dat de Limburger jaarlijks gemiddeld ruim 36 kilo grof vuil naar het containerpark brengt. Dat is dubbel zoveel dan de gemiddelde Vlaming. Nu ja, de gemiddelde Limburger, we zeggen er toch voor de veiligheid even bij dat ook de stad Diest verzorgd wordt door Limburg.net. Of er daar aparte cijfers zijn, is niet geweten. Het merendeel van de jongeren die in de provincie Vlaams-Brabant afstuderen vindt snel een eerste job. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de VDAB. Van de bijna 11.500 jongeren die vorig jaar de school verlieten, is een jaar later nog maar 6,1% werkzoekend, en dat is het laagste cijfer van alle Vlaamse provincies. In de regio Leuven ligt dat percentage nog lager op 5,1%. Volgens de VDAB blijven een diploma, een specialisatiejaar of duaal leren de beste troeven om vlotjes aan het werk te kunnen.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: In het centrum van Gent is afgelopen nacht een man gewond geraakt bij een steekincident. De politie en het parket onderzoeken nog wat er precies is gebeurd. Er zijn wel al 3 verdachten in beeld. Het is al de 3e steekpartij in Gent op amper 2 dagen tijd. Gisteren raakte een man van 19 zwaar gewond. 3 daders konden wegvluchten, die worden nog gezocht. Een Russisch oorlogsschip heeft schietoefeningen gehouden op minder dan 100 kilometer voor de Britse kust. Dat meldt het Britse leger. Het schip werd in de gaten gehouden door de Britten. De Russen hadden laten weten dat Britse schepen voldoende afstand moesten houden. De oefening duurde een half uur. De timing is wel opvallend, een dag na het aantreden van de nieuwe Britse premier Andy Burnham. En om 4:00 deze namiddag trekt het défilé door Brussel, ter ere van onze nationale feestdag. Militairen en organisaties paraderen dan in kolonnen voor onze koninklijke familie en de leden van de regering. Journaliste Eva Peters weet meer.
5: Er zijn een aantal nieuwigheden. Zo zullen voor het eerst de gloednieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen van het Belgische leger hier overvliegen. En bij de civiele bescherming ligt dan weer de focus op de grote overstromingen die er nu al 5 jaar geleden waren in Wallonië. En zij zullen hier onder andere met reddingsboten door de straten van Brussel rijden.
4: Vanavond trekt de koning met zijn gezin naar de Marolla voor Resto Nacional. Het is de eerste keer dat ze dat doen. Samen met zo'n 2000 andere Brusselaars gaan ze daar mosselen met friet eten. Droog met afwisselend zon en wolken en maxima tot 24 graden. Morgen een graadje minder met wolken en kans op een bui. Donderdag overwegend wolken en opnieuw 24 graden. En vanaf vrijdag opnieuw warmer en meer zon.
0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
6: De vrolijke radio.

0: Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be. Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475-77-66-84. Dat is 0475-77-6684. En laat je horen op Fiesta Radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 4 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: In het centrum van Gent is afgelopen nacht een man gewond geraakt bij een steekincident. De politie en het parket onderzoeken nu wat daar precies is gebeurd. Er zijn wel al 3 verdachten in beeld. Het is al de 3e steekpartij in Gent op amper 2 dagen tijd. Gisteren raakte een man van 19 zwaar gewond nadat hij werd neergestoken. 3 daders konden wegvluchten toen. Die worden nog gezocht. Amerikaans president Trump wil nieuwe importtarieven invoeren voor tientallen landen. Dat schrijft de Britse krant Financial Times. Trump voerde eerder al tarieven van 10% in over de hele wereld, maar die vervallen vrijdag. Hij zou de nieuwe tarieven hoger willen maken. Gisteren legde Trump ook al een invoertaks van 50% op aan een hele reeks Canadese producten, omdat hij vindt dat Canada de VS oneerlijk behandelt. En rond deze tijd trekt het défilé door onze hoofdstad, ter ere van onze nationale feestdag. Militairen, politie en brandweer paraderen dan in kolonnen voor de koninklijke familie en de leden van de regering. Dit jaar zijn er ook een aantal nieuwigheden, zegt journaliste Eva Peters.
4: Zo zullen voor het eerst de gloednieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen van het Belgische leger hier overvliegen. En bij de civiele bescherming ligt dan weer de focus op de grote overstromingen die er nu al 5 jaar geleden waren in Wallonië. En zij zullen hier onder andere met reddingsboten door de straten van Brussel rijden.
3: Er is nog de hele dag feest in Brussel, met vanavond optredens van heel wat Belgische artiesten in het Jubelpark. Afsluiten doen ze daar met vuurwerk. Vrij zonnig deze namiddag en tot 24 graden. Morgen meer wolken en lokaal kans op een bui, maximaal tot 23 graden dan. Ook donderdag bewolkt met af en toe wat regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en warmer.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem en overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio,
0: de vrolijke radio. Yeah.

0: Hij wil duidelijk naar zonniger oorden. Ik wil naar Griekenland. Dat was Jannes. En zo begonnen we aan de nieuwe avondspits op deze nationale feestdag. Het is dinsdag 21 juli 2026. Welkom bij Fiesta, de vrolijke radio. En wij zijn samen tot 6 uur.
1: Willem de Groot.
0: Met heel veel feestelijkheden in Brussel natuurlijk. Er was al het Te Deum vanmorgen. En op dit ogenblik is er het militair defilé. En er zijn ook nog veel activiteiten in het park, in het jubelpark, als ik mij niet vergis. Goed, nu tijd voor Fadim. En in de sterren staat geschreven.

Het overkomt iedereen wel eens. Ik dans met een ander, maar kijk naar jou. Dat was Marva. En In de Sterren staat geschreven kwam van Fadim. De ene kermis is voorbij. In Diest en Schaffen zit hij erop. En morgen begint de kermis in Attenrode. Om 14:00 met een seniorennamiddag. Donderdagavond is er een kennisquiz voor ploegen tot 6 personen. En vrijdag om 20:00 komt de rocknacht op gang. Zaterdag om 17:00 kan je deelnemen aan de dorpsbarbecue. En zondag om 13:00 ben je welkom op de oldtimer meeting voor wagens, tractoren en motoren. Om 15:00 volgt een tractorwijding, gevolgd door de nacht van de ambiance. Attenrode kermis vanaf morgen tot en met zondag. En dit is Anthony Fokkema.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze show op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Dit zou ook van toepassing kunnen zijn op dit programma. Wij zijn er ook 5 dagen op 7 tussen 4 en 6. Dat was Roestvrij en Orachella kwam van Anthony Fokkema. Er zijn momenteel al abonnementen verkrijgbaar voor het komende toneelseizoen van het KVT. Het programma en de prijzen vind je terug op de website kvt.be. En de volgende man wordt vandaag 79 jaar. Dit is John Larrie. Allez.

maken het allemaal mee aan het kampvuur. Hè? De vrolijke vrienden van nonkel Bob Davidsen. En daarvoor de jarige John Larry met Alleen scoorde hij een nummer 1 in 1963. Er wordt geoefend voor het nieuwe voetbalseizoen. Voor de Beker van Vlaanderen speelt Tessporte Senderlo tegen Wellen. Overmorgen donderdag om 20 uur. En volgende zondag om 19 uur oefent Halen tegen FC Gitbets. En nu hebben we een pianist uitgenodigd. Dit is Frank Mills en de Music Box Dancer.

Ze hebben duidelijk nog een hele weg af te leggen, want ze zitten halverwege Amsterdam en Bremershaven. Dat was de New Four. En daarvoor hadden we acteur Chris van den Durpel met een van zijn alter ego's. Camille Spieses met Het is niet moeilijk, het is gemakkelijk. Hier bij Fiesta 103.9 FM voor Diest en Scherpenheuvel Zichem en via fiestaradio.be. En nu halen we de zakdoek boven voor Arno en Gratje. En papi, ik zie tranen in uw ogen.

0: dat ding.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 200. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.

herinneringen aan een vakantieliefde van de godfather van de Nederlandse rock'n'roll. Peter Koelewijn en Angeline, mijn blonde seksmachine. En papi, ik zie tranen in uw ogen, kwam van Arno en Gratje. En nu een bewerking van Is This The Way To Amarillo van Tony Christie door The Marlettes. En zij trekken te voet naar Scherpenheuvel.

En dat was genieten, hè? Een compositie van Viltura voor Norbert. Het liedje voor Marianne. Zometeen de nieuwsredactie met een update om 5 uur. Maar voor het zover is, komt John Terra er ook nog even aan met Hier gooi ik mijn anker. Tot zometeen.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 5:00.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Christelijke en socialistische vakbonden plannen nieuwe acties na de zomervakantie. Dat kondigen ze samen aan in een persbericht. Ze zijn nog steeds ontevreden over de besparingsmaatregelen van de regering. Je hoort Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
4: Elke actie maakt een klein verschil. We hebben toch gezien, zowel in het pensioendebat als in verschillende andere dossiers, dat er toch kleine aanpassingen gemaakt zijn door die regering. Wij blijven natuurlijk hopen dat wij de kans krijgen om samen te zitten met de regering, om samen die plannen te bespreken, om samen met alternatieven te komen en tot een evenwichtig akkoord te komen.
3: Het zou gaan om acties in september en oktober. Hoe die er precies zullen uitzien, is nog niet duidelijk. In Spanje is de politie nog steeds op zoek naar een Belg die brand heeft gesticht in de bed and breakfast van zijn ex-partner aan de Costa Brava. Daarna vluchtte hij op de motor en sindsdien is hij spoorloos. De man had een contactverbod wegens kindermishandeling en partnergeweld, maar dat hield hem dus niet tegen. Mogelijk is hij nu naar het buitenland gevlucht. De Vlaamse vrouw en haar zoon zijn intussen ondergedoken. Amerikaans president Trump wil nieuwe importtarieven invoeren voor tientallen landen. Dat schrijft de Britse krant Financial Times. Trump voerde eerder al tarieven van 10% in over de hele wereld, maar die vervallen vrijdag. Hij zou de nieuwe tarieven ook hoger willen maken. Gisteren legde Trump al een extra invoertax van 50% op aan een hele reeks Canadese producten, omdat hij vindt dat Canada de VS oneerlijk behandelt. Het verlengde weekend was een topweekend voor onze kust, dat zegt Westtour. Iets meer dan 8 op de 10 hotelkamers waren volzet. Michelle Martens van Westtour.
5: Normaal gezien is dat ook traditioneel 21 juli wel een van de topweekends voor de kust, maar dit jaar kunnen we wel spreken van een topweekend opnieuw. 950.000 overnachtingen over de 4 dagen en ook 425.000 dagtoeristen hebben we mogen ontvangen tijdens dit verlengde weekend. Dus dat zijn wel hele mooie cijfers.
3: Ook de rest van de zomer verwacht Westtour nog heel wat bezoekers. En rode duivel Amadou Onana is met succes geopereerd aan zijn knie na de zware blessure die op het WK opliep. In de achtste finale tegen de Verenigde Staten scheurde hij zijn voorste kruisband. Onana begint nu aan een lange revalidatie. Naar schatting zal hij zo'n 9 maanden buiten strijd zijn, waardoor hij bijna het hele seizoen moet missen. Vrij zonnig deze namiddag en tot 24 graden. Morgen meer wolken en lokaal kans op een bui, maxima tot 23 graden dan. Ook donderdag bewolkt met af en toe wat regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: Johnny White, genoot van de allermooiste dag. En daarmee openden we deel 2 van de avondspits op deze nationale feestdag. 21 juli hier bij Fiesta. Ik mag jullie nog een uurtje entertainen.
1: Willem de Groot.
0: Met onder andere Danny Cardo. Kus.

0: Afgelopen zondag is hij 79 geworden. Dat was Bobby Prins met Nog Jong en Onervaren. En daarvoor Kus Me, een uitnodiging van Danny Cardo. Volgend weekend, 25 en 26 juli, vindt op het Dorpsplein in Molenstede een boerenmarkt plaats. Zaterdag om 4 uur opent de zomerbar en vanaf 6 uur kan je genieten van live muziek. Zondagochtend om 9 uur opent de rommelmarkt en vanaf 11 uur kan je fru shoppen. Om 14 uur ben je dan welkom in de zomerbar en tegen 19 uur staat Molenstede klaar voor een samenzang. De Boerenmarkt, zaterdag en zondag in Molenstede. En nu een duo uit Vlaanderen en Nederland. Dit zijn Laura Lin en Frans Bauer.
1: Ik loop.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

En deze Jacques Herp vonden we terug in Torremolinos. En daarvoor Kom dans met mij, een uitnodiging van Laura Lin en Frans Bauer. Volgende zondag 26 juli vindt in Gerhagen te Senderlo een bosloop plaats. De G-loop voor mensen met een beperking start om 10 uur. De Kids Run over 850 meter om 10:15. En de 4,3 kilometer start om 10:30. De deelnemers aan de 8,5 kilometer beginnen eraan om 10:40. En de langste bosloop, die van 13,8 kilometer, start om 10:50. Meer info op de website van De Bosvrienden. En nu een hele vrolijke Joe Harris.

alles nog koek en ei was tussen deze twee. Dat is lang geleden, hè, 40 jaar alweer. Danny en Connie Fabri met Zo is het leven. En Amore mio, dat kreeg je van Joe Harris. En er wordt natuurlijk volop geoefend voor het nieuwe voetbalseizoen. Nu zondag de 26e om 4 uur ontvangt Herk FCB Alken United. En Halen speelt een derby tegen Loksbergen. Allebei zondag om 4 uur. En dit is Peter Beense.

Je wil er niet graag op zitten, hè, want hij stopt aan elke halte. De boemeltrein, dat waren stampen en dagen. En jij beloofde mij, zongen Hanny en de Rekels hier bij Fiesta. 103.9 FM voor Diest en Scherpenheuvel Zichem en via fiestaradio.be. En dit is Tony Servi.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8. V&D, denk met u mee.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16. Uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je twee Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160. Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.
7: Het is altijd weer een feest.

Wat klinken ze mooi, hè? Hoor ik die Spaanse gitaren, de zangeres zonder naam. En zolang ik maar bij jou kan zijn, zong Tony Servi in 2017. We hebben nog een goed kwartiertje en gelukkig is de zon op deze 21 juli ook van de partij. En daar heeft Mieke voor gezorgd. Ik heb vandaag de zon besteld.

is ook een beetje zondag vandaag, hè, op zo'n feestdag als deze. De Zondag, bezongen door Rob de Nijs. En daarvoor een verhaaltje over Michaela door Bata Illich. En daarmee hebben we het gehad voor deze dinsdag Nationale Feestdag editie van de Avondspits. Zometeen meer klassiekers non-stop. En morgen om 16:00 zijn we er opnieuw. Ik heb nog zo'n kampvuurliedje om af te ronden. Sam Goris. En ik heb de zon zien zakken in de zee. Heel graag. Tot morgen.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 6 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: Het Hageland staat de laatste tijd volop in de schijnwerpers voor heel wat verschillende troeven, maar een cruciaal aspect bleef tot nu toe vaak onderbelicht: de lokale landbouw. Om die rijke geschiedenis en de actuele praktijken inzicht te geven, slaan de Hagelandgidsen de handen in elkaar met de regionale landschappen. Met de steun van het LEADER-project lanceren ze vanaf het najaar een grootschalige en gevarieerde lezingenreeks en bijhorende excursies. Wordt vervolgd dus. Er zijn opnieuw blauwalgen op het Schulensmeer. De algen werden opgemerkt op het meer zelf enkele dagen geleden. De gemeente Lummen heeft een recreatieverbod afgekondigd voor activiteiten op en in het water. De voorbije zomers kampte het Schulensmeer ook met blauwalgen. Niet goed voor de gezondheid natuurlijk. Blijf er weg, ga niet in het water. Het recreatieverbod kan dus nog enkele dagen, misschien zelfs weken duren, tot de blauwalgen zijn verdwenen. Voor de jeugdkampen moet er nu gekeken worden naar alternatieven.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Een tweede ritoverwinning van Remco Evenepoel in de Ronde van Frankrijk. Hij was de snelste in de 16e etappe, een tijdrit van zo'n 26 kilometer. De Sloveense gele truidrager Pogačar behoudt wel het geel. Evenepoel staat nu tweede. Hij doet wel een uitstekende zaak in het klassement. De christelijke en socialistische vakbonden plannen nieuwe acties na de zomervakantie. Dat kondigen ze samen aan in een persbericht. Ze zijn nog steeds ontevreden over de besparingsmaatregelen van de regering. Je hoort Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
5: Elke actie maakt een klein verschil. We hebben toch gezien, zowel in het pensioendebat als in verschillende andere dossiers, dat er toch kleine aanpassingen gemaakt zijn door die regering. Wij blijven natuurlijk hopen dat wij de kans krijgen om samen te zitten met de regering, om samen die plannen te bespreken, om samen met alternatieven te komen en tot een evenwichtig akkoord te komen.
4: Het zou gaan om acties in september en oktober. Hoe die er precies zullen uitzien is nog niet duidelijk. In Brussel is de politie vandaag zo'n 60 brandweermannen thuis komen ophalen met het bevel om te gaan werken. Dat laat de vakbond weten. Eerder had de Brusselse brandweer aangekondigd dat ze vandaag staken, maar de gouverneur wou een minimale dienstverlening om de veiligheid te garanderen. Je hoort Steven Gillissen van de vakbond.
6: We wisten dat de actie op 21 juli leggen, dat het effectieve zwaartepunt ging zijn, omwille van de festiviteiten die vandaag gepland zijn. Voor ons primeert nog altijd de veiligheid van de Brusselaar, maar daarvoor is het wel noodzakelijk dat onze dienst versterkt wordt of we gaan naar een situatie waarbij dat de situatie van vandaag dagelijks realiteit wordt.
4: De Brusselse brandweer legt het werk neer omdat ze naar eigen zeggen te weinig middelen krijgen om de stad veilig te houden. In Frankrijk, in de buurt van Bordeaux, zijn twee brandweermannen omgekomen bij het blussen van een brand in een gebouw. Dat laat de minister van Binnenlandse Zaken weten. Het gaat om een natuurbrand die is overgeslagen op gebouwen. Meer informatie over de precieze omstandigheden of de identiteit van de slachtoffers is er nog niet. En er is in Frankrijk op 20 jaar tijd nog nooit zoveel natuur in vlammen opgegaan voor midden juli. Dat blijkt uit satellietgegevens. Deze maand alleen al werd 15.000 hectare natuur verwoest. Vandaag geldt in 5 departementen in het zuiden van Frankrijk ook code rood voor brandgevaar. In een 30-tal andere departementen is code oranje van kracht. Vanavond eerst brede opklaringen, later vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima tot 23 graden dan. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

Heb je een oude Mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoetank-expert. Is je Mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoetank. Bij de Kessel is uw Mazoetank in goede handen.

de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpeil heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpeil. Paalse Steenweg 284. Bij ons.

Jacobsverwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

0: adres gerust. En maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Wacht eens. Wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren. En dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest. Leuvensesteenweg 160.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 7 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: Nog tot september moet Volkscafé de fluiten in Aarschot de deuren sluiten om 1 uur 's nachts. Een vrederechter legt dat sluitingsuur op na een klacht van een buurman wegens nachtlawaai. De aanpalende cafés die kunnen hun activiteiten gewoon verder zetten. De stad Aarschot zit verveeld met de zaak. We zien dat het feest 10 meter verder gewoon verder gaat. En of dat bevorderlijk is voor de nachtrust van de klager is nog maar zeer de vraag. Vreemd, we kunnen weinig doen, aldus de stad, want het gaat hier om een rechterlijke uitspraak. In Diest staat de Sint-Sulpiciuskerk niet langer in de stijgers. Na anderhalf jaar intensief werk is de restauratie van het historische gebouw volledig klaar. Zowel de ijzerzandstenen van de gevel als de eeuwenoude glas in loodramen zijn steen voor steen en glas per glas hersteld in hun oorspronkelijke staat. Schepen van Patrimonium Jeroen Overmeer bedankt de inwoners voor hun geduld en benadrukt dat het erfgoed veilig is voor de toekomst. Het project kostte in totaal 900.000 euro. 2/3 daarvan werd betaald door de stad, de rest werd gefinancierd met een subsidie van het agentschap onroerend erfgoed. De kerk behoudt ook haar religieuze functie, maar blijft daarnaast ook open als museum voor religieuze kunst.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Een tweede ritoverwinning van Remco Evenepoel in deze Ronde van Frankrijk. Hij was de snelste in de 16e etappe, een tijdrit van zo'n 26 kilometer. De Sloveense gele trui, Tadej Pogačar, werd tweede op 28 seconden. De Deen Matthias Kjelmose eindigde derde. Pogačar behoudt wel het geel en heeft nu nog 4 minuten en 32 seconden voor op Evenepoel, die wel een uitstekende zaak doet in het klassement. In Brussel is de politie vandaag zo'n 60 brandweermannen thuis komen ophalen met het bevel om te gaan werken. Dat laat de vakbond weten. Eerder had de Brusselse brandweer aangekondigd dat ze vandaag staken, maar de gouverneur wou een minimale dienstverlening om de veiligheid te garanderen. Je hoort Steven Gillissen van de vakbond.
5: We wisten dat de actie op 21 juli leggen, dat het effectieve zwaartepunt ging zijn, omwille van de festiviteiten die vandaag gepland zijn. Voor ons primeert nog altijd de veiligheid van de Brusselaar. Maar daarvoor ja, is het wel noodzakelijk dat onze dienst versterkt wordt of we gaan naar een situatie waarbij dat de situatie van vandaag dagdagelijkse realiteit wordt.
4: De Brusselse brandweer legt het werk neer omdat ze naar eigen zeggen te weinig middelen krijgen om de stad veilig te houden. In Frankrijk, dicht bij de luchthaven van Bordeaux, zijn twee brandweermannen omgekomen bij het blussen van een brand in een gebouw. Dat laat de minister van Binnenlandse Zaken weten. Het gaat om een natuurbrand die is overgeslagen op gebouwen. Meer informatie is er nog niet. Het is al een tijdje erg warm en droog in Frankrijk. Vandaag geldt in 5 departementen in het zuiden ook code rood voor brandgevaar. In een 30-tal andere departementen is code oranje van kracht. En terug naar eigen land. Op verschillende plaatsen in de Gentse binnenwateren zijn blauwalgen vastgesteld. Dat meldt het stadsbestuur. En dat heeft gevolgen voor activiteiten in het water, zegt burgemeester Matthias de Klerk.
6: Sowieso mag daar niet worden gezwommen. En watersporten zoals kanovaren is af te raden. Dat is op eigen risico. Het is zo dat blauwalgen kunnen irritaties veroorzaken aan de huid, aan de ogen. Ook hoofdpijn en ook maag- en darmklachten met zich meebrengen.
4: Ook in het domein De Gavers in Geraarsbergen geldt een zwemverbod door blauwalgen. Vanavond eerst brede opklaringen, later vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima tot 23 graden dan. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.
0: 3.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: De vrolijke radio.
1: Fiesta Radio.
2: Als je te lang treurt om je ex, heb je zo een minderwaardigheidscomplex. Je zit maar binnen

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 8 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: In Gent heeft de politie 4 mensen opgepakt na een zware vechtpartij afgelopen nacht. 2 van hen zijn minderjarig. Het gebeurde op de Gentse feesten, vlakbij de Korenmarkt. Een man werd er geschopt en geslagen. Hij raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Enkele uren eerder was er wat verderop nog een steekpartij na een ruzie. Ook daarbij raakte een man gewond. De politie kon al 2 andere betrokken personen identificeren. Naar een 4e zijn ze nog op zoek. Het was al de 3e steekpartij in 2 dagen tijd. Iran heeft opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd op golfstaat Kuwait. Daarbij werden verschillende energie- en waterinstallaties geraakt. Dat melden lokale autoriteiten. Kuwait en andere golfstaten waren de afgelopen dagen meerdere keren doelwit van Iraanse aanvallen, nu de spanningen met de VS weer zijn opgelopen. Iran viseert er dan Amerikaanse legersites. En in de Ronde van Frankrijk heeft Remco Evenepoel een nieuwe ritzege beet. Hij was de snelste in de 16e etappe, een tijdrit van zo'n 26 kilometer. De Sloveense gele truidrager Tadej Pogačar werd 2e op 28 seconden. Pogačar behoudt het geel. Hij heeft nu nog 4 minuten en 32 seconden voor op Evenepoel in het klassement. Met 2 ritzeges in deze Tour staat Evenepoel dus voorlopig 2e.
4: Het was al een heel groot deel van mijn toerdoel dat afgevinkt is. Dus nu kan ik die laatste week echt beginnen met een behoorlijk ontspannen gevoel. En ja, met echt mijn 2e plek in het hoofd om die vast te houden. Dus daar ga ik nu alles voor doen.
3: Vanavond eerst brede opklaringen, later vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima dan tot 23 graden. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 9 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Rond deze tijd begint het grote feest in het Jubelpark in Brussel om onze nationale feestdag af te sluiten. Op de Belgian Party zijn er optredens van heel wat Belgische artiesten, onder meer Natalia, Milk Inc. en Netsky. Maar je kan er ook kijken naar een laser- en droneshow. Je hoort Kelly Koekuit van de overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister.
4: De droneshow bevat 350 drones en die zullen de triomfboog van het Jubelpark doen schitteren. Wat dat we zullen zien zijn beelden van iconische Belgische gebouwen en locaties op de schermen. En dan ja, natuurlijk ook een paar thematische elementen zoals sport, ruimtevaart, film, stripverhalen en de gastronomie.
3: Daarna is er ook nog vuurwerk. Toegang is gratis, maar het wordt ook uitgezonden op tv. In Gent heeft de politie 4 mensen opgepakt na een zware vechtpartij afgelopen nacht. 2 van hen zijn minderjarig. Het gebeurde op de Gentse feesten vlakbij de Korenmarkt. Een man werd er geschopt en geslagen. Hij raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Enkele uren eerder was er wat verderop nog een steekpartij na een ruzie. Ook daarbij raakte een man gewond. De politie kon al 2 andere betrokken personen identificeren. Naar een 4e zijn ze nog op zoek. Het was al de 3e steekpartij in 2 dagen tijd. En in Frankrijk stapt de uiterst rechtse politica Marine Le Pen naar het Hof van Cassatie. Dat zegt een juridische bron aan Franse media. Le Pen werd ook in beroep veroordeeld voor het verduisteren van Europees geld. Ze kreeg daarvoor 3 jaar cel, waarvan 1 jaar met een enkelband. Ze liet al weten dat ze zich hoe dan ook kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen. Door nu opnieuw in beroep te gaan, wordt de straf uitgesteld en kan ze dus campagne voeren zonder enkelband. Het Hof van Cassatie wil uitspraak doen voor de eerste ronde van die verkiezingen. Dat is in april volgend jaar. Vanavond eerst brede opklaringen, later vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima dan tot 23 graden. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en warmer.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 10 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: In De Haan hebben redders een jongen van 14 kunnen reanimeren nadat hij bedolven raakte onder het zand. Dat meldt de kustreddingsdienst. De jongen had een put gegraven, maar die stortte in en hij kwam vast te zitten onder het zand. De redders konden de jongen gelukkig snel bevrijden. Ze moesten hem wel reanimeren. De reddingsdienst benadrukt dat puttengraven op het strand gevaarlijk is, omdat het zand nu heel droog is en snel kan instorten. Het vaccin tegen tekenencefalitis is uitverkocht. In populaire vakantielanden zoals Duitsland en Oostenrijk riskeer je een tekenbeet die encefalitis kan veroorzaken. Dat is een ontsteking van de hersenen. 2 weken geleden was er een oproep in het nieuws om je voor je vakantie te vaccineren. Nadien was er een stormloop en nu is het vaccin nergens meer te vinden. Je hoort apotheker Bart Hectors.
4: Vorige maand alleen zijn er al meer doosjes de deur uitgegaan dan in het hele jaar vorig jaar. Er zijn elke dag wel een 10-tal telefoons makkelijk voor de vraag voor ofwel de junior variant of de volwassene variant om te ruilen of we die nog hebben.
3: Pas vanaf 7 augustus zijn er mogelijk weer vaccins. Een primeur in Frankrijk. Het verbiedt als eerste land in Europa sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het Franse parlement heeft daarvoor een wet goedgekeurd. Daarin staat ook een verbod op smartphones in middelbare scholen. De Franse president Macron wil dat de regels ingaan bij de start van het nieuwe schooljaar in september. In ons land geldt er voorlopig enkel een leeftijdsgrens op sociale media voor kinderen tot 13 jaar. En het ziet er al maar meer naar uit dat de Nederlander Mark van Bommel de nieuwe bondscoach wordt van de Rode Duivels. Volgens verschillende media is hij dé topfavoriet. Het is een logische opvolger van Rudy Garcia, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
5: Dat is de man die met Antwerpen de dubbel heeft gepakt, kampioen is geworden en ook de beker heeft gewonnen. Dat is op zich een vrij logische naam. Van Bommel kent de Belgische competitie. Hij spreekt Nederlands, hij spreekt dus de taal. En het is iemand die als speler echt wel ervaring heeft op het allerhoogste niveau. Hij heeft de Champions League gewonnen, heeft de WK-finale gespeeld met Nederland.
3: Volgens het nieuwsblad zouden de gesprekken zelfs bijna afgerond zijn. Van Bommel zou een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Vannacht wordt het bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima dan tot 23 graden. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Degene die, zoals ik, werken op het sentiment, worden door het leven niet langer.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Het is 11 uur.
3: Fiesta Radio.
1: Fiesta Wereldnieuws.
4: De begrotingsonderhandelingen na de zomervakantie zullen van een totaal andere orde zijn dan wat er zaterdag in het zomerakkoord is beslist. Dat heeft premier Bart De Wever vandaag gezegd tijdens de festiviteiten voor de Nationale Feestdag. Het wordt een enorm zware budgettaire oefening.
5: Door omstandigheden, geopolitiek, economie, oorlog, de rente die stijgt, zitten we tot onze oogballen in de problemen. En we moeten die oplossen. Want als die rentesneeuwbouw rolt, wordt het alleen maar erger. En dan ga je nog veel zwaarder moeten ingrijpen voor minder resultaten hebben. Dus er is geen keuze, het moet lukken. Maar ja, een akkoord met die vijf partijen, na alles wat we al gedaan hebben, ik ga niet liegen, het zal niet evident zijn.
4: In september zullen de onderhandelingen verder gaan. In De Haan moest een jongen van 14 gereanimeerd worden nadat hij bedolven raakte onder het zand. Dat meldt de kustreddingsdienst. De jongen had een put gegraven, maar die stortte in en hij kwam vast te zitten onder het zand. De redders konden de jongen gelukkig snel bevrijden en reanimeren. De reddingsdienst benadrukt dat puttengraven op het strand gevaarlijk is, omdat het zand nu heel droog is en snel kan instorten. En de Oekraïense president Zelensky heeft de opperbevelhebber van zijn leger ontslagen. Dat meldt hij op Telegram. Zelensky doet dat na dagenlang protest in Kiev en andere grote steden. Mensen waren het niet eens met het eerdere ontslag van de populaire defensieminister Fedorov. Dat was volgens Oekraïense media het gevolg van een conflict met de opperbevelhebber van het leger, die nu dus ook ontslagen is. Vannacht wordt het bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen wolken en lokaal kans op een bui, maxima dan tot 23 graden. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
3: Fiesta Radio.
2: De vrolijke radio.

maakte mij tot vriend van Benjamin. Maakte mij tot vriend van Benjamin. Wij dan maar naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Den

0: De Vrolijke Radio. Fiesta Radio.
1: Ik ben een gokker, mijn naam is Hein. Ik

vaste plaatsje heb ik daar. Een kruk op het hoekje van de bar. Om 8 uur gaat het spel van start. De prijzen liggen op het biljart. De bingo kaarten koop ik bij Hans. Ik neem er 2, dus dubbele kans op bingo.

0: Hij gaat lekker, ik ga zo door. Nog maar één nummer en ik hoor...
1: Bingo!
0: Nee, hè? En weer van daarnet. Nou wint hij weer een autopet. Twee nieuwe kaarten, nieuwe ronde. Mijn geld vliegt weg, het is eigenlijk zonde. Alhoewel, je kan ze keren als je het maar blijft proberen.
1: Bingo!

0: onderwijs. De hele zaak geef ik te drinken. En aan alle kanten hoor je klinken.
1: Gelijk in de rondje dan met u afrekenen. Dat is 135 gulden drank.
0: Eindelijk heb ik er wat gewonnen. Maar waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ik heb een prijs, een vingerplant. Maar één ding zit me toch niet lekker, want om die te winnen, niet normaal, dat kostte mij een kapitaal. Ik lijk wel gek. Ik had al 40 van die vingerplanten kunnen kopen voor al dat geld. Waar ben ik mee bezig met die bingo? Ik doe er nooit meer aan mee. Ik ga naar huis toe. Bekijk het met je bingo. Goedenavond.
1: Ja, mag ik dan wel die ruit nog even met u afrekenen, hè?

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 12 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De begrotingsonderhandelingen na de zomervakantie zullen van een totaal andere orde zijn dan wat er zaterdag in het zomerakkoord is beslist. Dat heeft premier Bart De Wever vandaag gezegd tijdens de festiviteiten voor de Nationale Feestdag. Het wordt een enorm zware budgettaire oefening.
4: Door omstandigheden, geopolitiek, economie, oorlog, de rente die stijgt, zitten we tot onze oogballen in de problemen. En we moeten die oplossen. Want als die rentesneeuwbouw rolt, wordt het alleen maar erger. En dan ga je nog veel zwaarder moeten ingrijpen voor minder resultaten hebben. Dus er is geen keuze, het moet lukken. Maar ja, een akkoord met die vijf partijen, na alles wat we al gedaan hebben, ik ga niet liegen, het zal niet evident zijn.
3: In september zullen de onderhandelingen verder gaan. Een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk in het departement Var. Daar werd al voor gewaarschuwd met code rood voor brandgevaar. Sinds vanmiddag is er al 1700 hectare in de as gelegd. En de brand breidt nog verder uit. 400 mensen moesten geëvacueerd worden. 6 mensen raakten licht gewond nadat ze te veel rook hadden ingeademd. En de Oekraïense president Zelensky heeft de opperbevelhebber van zijn leger ontslagen. Dat meldt hij op Telegram. Zelensky doet dat na dagenlang protest in Kiev en andere grote steden. Mensen waren het niet eens met het eerdere ontslag van de populaire defensieminister Fedorov. Dat was volgens Oekraïnse media het gevolg van een conflict met de opperbevelhebber van het leger, die nu dus ook ontslagen is. Vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen wolken met lokaal kans op een bui, maxima tot 23 graden. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 1 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: so pretty.
1: You are so pretty.

0: op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem.
1: Fiesta Radio.
2: Moest hier mijn jong leven studeren. Ik weer computerspecialist. Kost het zodanig programmeren. Tot ik van toen nog blaas niet meer wist. Bijvoorbeeld hoeveel mocht ik eten.

Ik had een us, het was een kasteelke. Met vast tapet en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke. En ik pijs de kijk, het is mijn gevang. Wil je elektrisch installeren?

mijn caravanhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag, ik mag niet stoeven. Kreeg ik aan Tessiel binnen een kaart. Dus kom